En dat was John Barry met een studioorkest. U hoorde fragmenten uit de film Petulia. En we gaan verder met fragmenten uit de film Ruby Cairo uit 1993... met zang van Luna Hegar, Christina Nichols en Kim Ballard. En de teksten zijn geschreven door Cynthia Hagens en Graham Clifford. Wederom een studioorkest onder leiding van John Barry met Otmar Liebert en Doug McCaskill, flamenco-gitaar.

En tot besluit van deze aflevering van Sound of Movies, met filmmuziek van John Barry, heeft u kunnen luisteren naar fragmenten uit de film Ruby Cairo uit 1993, met zang van Luna Hegar, Christina Nichols en Kim Ballard. Teksten waren van Cynthia Hagens en Graham Clifford. U hoorde een studioorkest onder leiding dus van John Barry, met Otmar Liebert en Doug McCaskill flamingo gitaar. Deze aflevering van Sound of Movies werd wederom samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies, waarin u als gewone kunt luisteren naar klassieke filmscores. In deze aflevering filmmuziek van de componist Mischa Spoljansky, geboren in Rusland in 1898 en overleden in Engeland in 1985. De familie Spoljansky ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw, toen naar Engeland. En daar kon Spoljansky direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Luister om te beginnen naar Spoljansky's muziek bij Sanders on the River, een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Met de carrière van Carlo Rustichelli gaat het de goede kant op. In hetzelfde jaar als Alfredo Alfredo, 1972 dus, wordt hij uitgekozen door de grote Amerikaanse regisseur Billy Wilder, die een fan is van de films van Pietro Germi, die dus op zijn beurt Rustichelli's vaste regisseur is. Voor de comedy Avanti van Billy Wilder mag Rustichelli de originele muziek schrijven en bestaande muziek bewerken. Het is ook zijn enige Amerikaanse opdracht. Avanti is een bewerking van een niet zo succesvol Broadway-toneelstuk, waarin een Amerikaan naar het Italiaanse eiland Ischia gaat om zijn verongelukte vader te begraven. En daar ontdekt hij dat zijn vader een affaire had gehad met een vrouw die bij datzelfde ongeluk ook is omgekomen. En van die vrouw loopt er op dat eiland een mooie dochter rond en die is wel van de affaire op de hoogte. Billy Wilder regisseert voor de vijfde keer Jack Lemmon in de hoofdrol, maar stopt verder zoveel mogelijk Italianen in de cast en de crew. Opnamen worden gemaakt bij Capri en Sorrento en in de studio's in Rome, zodat de film als één lange reclamefolder is voor Il Bel Paese. Componist Carlo Rustichelli draagt hier in belangrijke mate toe bij. Zijn score ademt mandolines, accordeon en tarantella-ritmes. Hij moet namelijk bestaande folklore-dansen verwerken in zijn eigen muziek, omdat Wilder de hele score wil baseren op Italiaanse volksliedjes. Zo zijn Senza Fine, La Luna, Palcoscenico en Un'ora sola ti vorrei instrumentaal verwerkt in de achtergrondmuziek. We gaan luisteren naar de score gedirigeerd door Gianfranco Prenizio.

U hoorde filmmuziek, gecomponeerd door Carlo Rustichelli voor de film Avanti, met in de hoofdrol Jack Lemmon. En tot zover deze aflevering van Jazz in de Film, voor de derde keer dus gewijd aan het werk van Carlo Rustichelli. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenburg.

En dat was muziek van Sir William Herschel. De 8e symfonie in C-klein uit 1761 door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Het slotonderdeel van dit programma Donder, Bliksem en Maneschijn, een programma-serie over thema's uit de weer- en sterrenkunde in de muziek. Met als rode draad deze 18e-eeuwse astronoom, muzikus en componist Sir William Herschel. Samengesteld door Freek Rijmerink met weerkundige adviezen van Harry Geurts.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de Concertzender The Sound of Movies. En deze keer deel 12 over jazzcomponist Lalo Schifrin. THX 1138, dat is een science fiction film van George Lucas uit 1970. Lucas bewerkte hiervoor een korte film die in zijn studietijd al had gemaakt. Het menselijk ras is in deze film geherhuisvest onder de grond en wordt gedrogeerd gehouden om de menselijke emoties te onderdrukken. Een arbeider met de naam THX 1138 stopt met het innemen van de drugs met alle gevolgen van dien. Hoofdrollen voor Robert Duvall en Donald Pleasence. Hier is de muziek van Lalo Schifrin, de zogenaamde source muziek uit deze film THX 1138.

U luistert naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmmuziek van Eric Wolfgang Korngold. In deze aflevering de muziek die hij schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Luistert u verder naar het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg met de klassieke filmmuziek die Eric Wolfgang Korngold schreef voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. Dit was Tussen Concertzender en Filmtheater. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. Deze keer laten we u de muziek voor River Queen horen, een film van Vincent Ward. Op muziek gezet door Carl Jenkins. Het London Symphony Orchestra staat ook onder leiding van de componist Carl Jenkins.

Dat was de muziek voor River Queen, een film van Vincent Ward. Gecomponeerd door Carl Jenkins. Hij dirigeerde ook het London Symphony Orchestra. The Sound of Movies wordt voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender, dit is tussen Concertzaal en Filmtheater. Ons programma met klassieke filmscores. De score van vandaag is uit de film The Seahawk. En we hebben het over componist Erich Wolfgang Kornkult. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtiz uit 1940. In de hoofdrol Errol Flynn. Erich Wolfgang Kornkult kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscores. U hoort de BBC-filmmonnik onder leiding van Rumon Gamba.

In ons programma Tussen Concertzaal en Filmtheater heeft u geluisterd naar de score voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dinsdagavond 6 mei organiseert de concertzender in de Amstelkerk in Amsterdam een sprankelend benefietfestival met optredens van violiste Lisa Vertschman, het Ragazze Kwartet, de jazzsaxofonist Juri Honing, pianist Guus Jansen, blokfluitist Erik Bosgraaf, het Rosa Ensemble met Eefje de Visser en de Amsterdam Kletsmer Band. Kaarten voor dit unieke benefietconcert zijn verkrijgbaar voor €35 aan de zaal, via onze website of bij Concerto of Broekmans en Van Poppel in Amsterdam. Met dit kaartje beleeft u niet alleen een prachtige avond, u ondersteunt ook nog eens de concertzender. Dus wie weet tot dinsdag 6 mei, 8 uur 's avonds in de Amstelkerk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Straks de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Nu eerst de muziek van Laurens van Rooyen voor de film A Fair Play. Een romantische thriller van Roland Kerbos uit 1995 met Dirk de Lint in de hoofdrol. U hoort het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huyts.

Dat was de afgewezen score voor de film Split Second, gecomponeerd door Wendy Carlos. Dan nu de wel bij deze film gebruikte score van Stephen Parsons en Francis Haynes. U hoort de Münchener Symphoniker onder leiding van Simon Edschel en Graham Walker, met songs van Lloyd en Kamen, uitgevoerd door Playground, en van Justin Hayward, gezongen door Colin Blundstone.

Dat was de muziek van Stephen Parsons en Frances Haynes voor Split Second. Een actie, horror en science fiction film uit 1992 van Tony Malem met in de hoofdrol Rutger Hauer. Dit was het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, vandaag aandacht voor Elmer Bernstein. Ik noem u even de diverse thema's in chronologische volgorde. Sudden Fear, The Man with the Golden Arm, Take 5, Sweet Smell of Success, Anna Lucasta, The Rat Race, Saints and Sinners, Walk on the Wild Side, Hop, Skip, But Jump en Jubilation. Maar we beginnen met Rat Race. U hoort een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met Joe Mondragon bass, Ted Nash alt sax, Don Fagerquist en Pete Condoli trompet, Milt Bernard trombone, Bob Cooper tenor sax, Bob Bain gitaar, Shelly Mann drums, Russ Freeman piano, Bud Schenk bariton sax, Francisco Aguabella bongos en Ronnie Lang fluit. Thank you.

Dat was Hop, Skip, But Jump, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. En datzelfde studioorkest hoort u nu als eerste in Saints and Sinners.

Walk on the Wild Side was het laatste nummer. Uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Muziek uit de reeks Jazz in de film vandaag. Tot slot jazzmuziek uit The Silencers. The Silencers is een actiecomedie van Phil Carlson naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en u hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein.

Dat was jazzmuziek uit The Silencers. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Volgende week kunt u de hele score voor The Silencers horen. We zijn aan het einde gekomen van deze The Sound of Movies. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbeerk.

Welkom bij de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Ongehoorde Scores. Vandaag de score van Carl Wolfolk voor de film Brother Man. Een film die Sam Davis in 1975 van plan was te maken, maar nog voor men met filmen kon beginnen, werd de stekker er al uitgetrokken. Carl Wolfolk had wel al de songs voor de film opgenomen en pas 30 jaar later verscheen de nu volgende soundtrack voor Brother Man op geluidsdrager. Het wordt uitgevoerd door The Final Solution en dat zijn Darryl Kennedy, Ronnie Kennedy, Alan Brown en John Banks.

Hoe komt die Quentin Tarantino nou aan een trek uit The Dark of the Sun? Een obscure actiefilm uit 1968, zou je zich kunnen afvragen. Nou, gewoon omdat het toevallig Luchet's grootste verkoopsucces was op filmmuziekgebied. De film heette officieel The Mercenaries en in Nederland werd de film uitgebracht onder de titel De Laatste Trein uit Katanga. De huurlingen, want zo is de titel vertaald, trekken als bende onder leiding van hun kaptein, een rol gespeeld door Rod Taylor, rond in Congo. Het land wordt verscheurd door een burgeroorlog, wat de privésoldaten alle kans geeft om, in opdracht van de zittende president, achter een lading diamanten ter waarde van $50 miljoen aan te gaan. En het eindigt in een orgie van geweld tussen VN-veiligheidstroepen, opstandelingen, vluchtelingen en elkaar, want huursoldaten zijn altijd te koop. Jacques Luchet deed zijn eigen orchestraties voor een symfonieorkest van 70 man en het was een luxe die hij nog nooit had mogen proeven. En daarom noemde hij de Mercenaries een van de beste scores die hij heeft geschreven. We laten de vier jazzgetinte stukken horen uit de score en Luchet dirigeert hierbij zelf het studioorkest.

Wanneer Jacques Loucher eenmaal zijn naam heeft gevestigd in de speelfilm, kan hij gemakkelijk terugkeren naar het componeren voor televisieproducties. En bovendien kan hij terugvallen op het immens succes van zijn albums, waarin hij de muziek van Bach in een jazzjasje giet. Tot besluit van deze aflevering aandacht voor twee televisieseries uit de jaren 80, waarvan de muziek verscheen op singeltjes. De eerste is Boulevard des Assassins uit 1982 en die gaat over schandalen in het vastgoed. Victor Lanoux en Jean-Louis Trintignant spelen de hoofdrollen met Marie-France Pissier en Stéphane Audran erbij voor de romantiek en onvermijdelijk drama. Loucher schreef met Luc Heller de ballade Summer of Love in een typerend jaren 80 puls. En Luc Heller die hoort u het meteen zelf zingen. Daarna hoort u de herkenningstune van de serie Boulevard des Assassins en aansluitend hoort u ter gelegenheid twee themaatjes uit L'Eponie Sauvage. Deze serie is in 1983 gemaakt door Robert Mazoyer op basis van een boek van Michel Deon. Het onderwerp klinkt abakken, maar het is onverminderd actueel. Een groep van vijf vrienden die in hun gezamenlijke studietijd in Engeland eind jaren 30... vervuld waren van hoop, zien hun dromen versplinteren door de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Koude Oorlog. Ze waren ooit de wilde ponies uit de titel, maar uit de muziek spreekt nu vooral nostalgie. Jacques Loucher hoeft voor deze productie niet meer aan te komen met vrolijke jazzmuziek. Hij componeert een weemoedig herkenningsthema met mondharmonica en een thema op trompet voor de gezamenlijke vriendin Sarah. Jacques Loucher dirigeert een studioorkest.

En met deze muziek, gecomponeerd dus door Jacques Loucher, die in dit geval een studioorkest dirigeerde, besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film, voor de tweede keer dus gewijd aan filmmuziek van Jacques Loucher. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de concertzender met het filmmuziekprogramma The Sounds of Movies. In de serie Jazz in de Film Blaxploitation Movies, deel 2. We beginnen met Trouble Man, een actiefilm van Ivan Dixon uit 1972. Waarin de elegante en coole Mr. T een oorlog tussen rivaliserende bendes probeert te voorkomen. Met hoofdrollen voor Robert Hooks en Paul Winfield. De score is van Marvin Gaye, met arrangementen van onder andere Jerry Long, James Carmichael, J.J. Johnson en Gene Page. Met verder saxofonist Trevor Lawrence en met Marvin Gaye zelf in Moog, Ivory Tickling en Sweetening.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara, met gedeelte van de score van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi voor de originele Italiaanse versie Il Terrore dei Barbari van Goliath and the Barbarians, de film van Carlo Campogalliani. Nu hoort u dus dat Goliath and the Barbarians met de complete score van Les Baxter, die hij speciaal componeerde voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. De London Symphony Orchestra staat onder leiding van Muir Mathieson.

U hoorde de complete score Goliath and the Barbarians van Les Baxter, uitgevoerd door de London Symphonia Orchestra onder leiding van Muir Mathieson. En dat ging allemaal natuurlijk over de avonturenfilm van Carlo Campogalliani. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde Scores, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen op onze website www.concertzender.nl.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender weer luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Jazz in de film voor de 300ste keer. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan muziek van Carlo Rustichelli. Deze Italiaanse filmcomponist Carlo Rustichelli hebben we in Jazz in de Film voor het eerst belicht, aandacht besteed, in juli vorig jaar. En in deze tweede uitzending met zijn muziek presenteren we een mengeling van losse thema's waaruit zijn veelzijdigheid mag blijken. En een van zijn eerste opdrachten is in 1956 voor het neorealistische drama Il Ferroviere van regisseur Pietro Gerbi. Samen met Giancarlo Testoni, die later veel met Caterina Valente zou werken, schrijft Rustichelli een melodietje voor gitaar, waaruit bij voorbaat de weemoed spreekt van een spoorwegingenieur die zijn baan en familie verliest. En op de grammofoonplaat zijn ook de stemmen opgenomen van de man en zijn zoontje. Na het neorealisme van de wederopbouw in Italië mag er weer gelachen worden. Voor een commedia all'italiana schrijft Rustichelli in 1959 en 1960 twee keer achter elkaar de muziek voor Arancia Tevi en voor Letto tre piazze. In beide films speelt de populaire komiek Toto de hoofdrol. In Arancia Tevi moet hij een huis vinden voor zijn familie en midden in de woningnood vindt hij onderdak in een voormalig bordeel en dat zorgt natuurlijk voor de nodige opschudding. In Letto a tre piazze uit 1960 maakte Toto de hele film lang ruzie met zijn collega-komiek Peppino de Filippo, omdat zijn vrouw tijdens zijn afwezigheid aan het Oostfront opnieuw is getrouwd. En de vrouw die wordt het gebekvecht tussen haar twee echtgenoten zo beu dat ze het bed uit de titel verplaatst naar een derde man. Een letto a due piazze, dat is de aanduiding eigenlijk voor een tweepersoonsbed en zij maakt er tre piazze van. Carlo Rustichelli componeert de vrolijke score samen met Piero Omeliani, van wie we twee weken geleden nog zijn eigen muziek voor de documentaire Questo Sporco Mundo Meraviglioso hebben gedraaid.

En dat was de muziek van Carlo Campo Galliani bij de film van 1959, Goliath and the Barbarians. De muziek werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. De volgende keer in Ongehoorde Scores, aflevering 2 over deze film, Goliath and the Barbarians, maar dan met de score van Les Baxter. En die heeft de muziek gemaakt voor de speciaal voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie van de film. Want daarnet hoorde u de originele, dat wil zeggen de muziek voor de originele Italiaanse versie van die film. Nou, we laten nu alvast twee delen horen van die score van Les Baxter. En die worden uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Muir Mathieson.

En dat was ook weer muziek voor de film Goliath and the Barbarians, maar dan speciaal gecomponeerd voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. En de componist van deze muziek was Les Baxter. En de volgende keer, ik zei het net al, de volgende keer van Ongehoorde Scores kunt u meer van deze muziek van Les Baxter horen. Dit was het programma Ongehoorde Scores. Techniek de laatste twee uur Evert de Kok, Willy van Houten en mijn naam is Nancy Stuvel. U luistert naar de Concertzender.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur ongehoorde scores. En vanavond kunt u hierin muziek horen die bedoeld was voor de film Kruistocht in Spijkerbroek van Ben Somboogaard uit 2006 naar het boek van Thea Beckman. De score voor Kruistocht in Spijkerbroek is grotendeels van Ozark Henry, een pseudoniem voor Piet Godard. In de film is de muziek van Ben Somboogaard's Crusade in Jeans grotendeels vervangen door en aangevuld met muziek van Jurre Haanstra, die niet op cd is uitgebracht. De muziek die u het komende uur gaat horen wordt uitgevoerd door het Metropoolorkest. En daarin heeft dit keer Piet Godard een hoofdrol. Hij zingt, hij bespeelt keyboards, piano, gitaar en ook mondfluit en blokfluit. Daarnaast speelt Didier de Ruiter piano, Stef Kateo gitaar, Dick Descamps bas, Erik de Bruyne en Dirk Jans bespelen de drums, Marina Topley-Bird en Sylvia Cheyenne zang en Audrey Relay cello.

U heeft geluisterd naar filmmuziek bij de film Wit Licht. Een film van Jean van der Velde uit 2009. U hoorde het London Metropolitan Orchestra en zang van Sari Oyogu. En het nummer Namwanaisu, gecomponeerd door Ronnie Zama, werd uitgevoerd door African Calabash. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit het muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. In het komend uur ongehoorde scores en die gaat over Phone Booth, een mystery thriller van Joel Schumacher uit 2002. De film gaat over een man, gespeeld door Colin Farrell, die in een telefooncel staat en door een sluipschutter vanuit de verte onder schot wordt gehouden. Luistert u naar Phone Booth door Nathan Larson en ook van hem. Hij bespeelt de instrumenten en verder hoort u Asa Hackenson viool, Juan Lee Ru Lee op Eru, de Flash Quartet en Kevin Marr drums met vocale Nina Persson.
1: The last of the call.

Dat was Phone Booth van Nathan Larson. Met, hij speelde de instrumenten en daarnaast Asa Hackenson viool, Juan Ru Lee Eru, de Flash Quartet, Kevin Bartrams en de vocalen waren van Nina Persson. En voor we naar de welgebruikte score van Phone Booth gaan, kunt u eerst luisteren naar gelijkluidende muziek van Nathan Larson voor de films Dirty Pretty Things en Boys Don't Cry. Je hoort wederom op instrumenten Nathan Larson met Asa Hackenson viool, Juan Ru Lee Eru, de Flash Quartet en Kevin Marsh drums.

En na de muziek uit Boys Don't Cry, nu aandacht voor muziek uit Dirty Pretty Things van Nathan Larson. Nathan Larson bespeelt wederom de instrumenten en verder hoort hij Asa Hutchinson viool, gewoon Ru Lee Eru, de Flash Quartet en Kevin Marsh drums.

En dat was muziek van Nathan Larson voor de film Dirty Pretty Things uit 2002. Dan gaan we nu luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Phone Booth uit 2002 van Harry Gregson Williams. Met Peter DiStefano en Michael Brook gitaren, Martin Tillman elektronische cello, de programmering Harry Gregson Williams, Tony Chu, Mel Wesson en Clay Dennen.

U hoorde ruim een half uur lang muziek die Miklós Rozsa componeerde voor de film Plymouth Adventure, maar die daarin uiteindelijk niet te horen was. We gaan nu verder met een aantal stukken waarvan andere versies in de film gebruikt zijn dan we nu laten horen. Achtereenvolgens getiteld New Carpenter, Dorothy's Gratitude-Thief en Lonely Man-Fork-Games-Sick Boy. Luister opnieuw naar het MGM Studio Orchestra onder leiding van componist Miklós Rozsa zelf.

Het MGM Studio Orchestra speelde filmmuziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure. Daarmee beëindigen we deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Vandaag hoorde u muziek gecomponeerd voor de film Plymouth Adventure in de oorspronkelijke versie. In een volgende aflevering zal de uiteindelijke versie van deze score te horen zijn. Techniek vanavond Peter Wening, mijn naam is Sylvester Hoogmoed. En tot het Radio Muziek Essay van Marijke Ferguson begint nog een klein stukje van een stuk muziek van Miklos Rozsa dat heel toepasselijk getiteld is Farewell.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Vanavond staat hierin, net als 2 weken geleden, de film Plymouth Adventure centraal. De muziek hiervoor werd gecomponeerd door Miklos Roja. Plymouth Adventure is een historische avonturenfilm van Clarence Brown uit 1952, naar de roman van Ernest Giebler. Over de historische reis van het beroemde schip de Mayflower over de Atlantische Oceaan in 1621. Van het Zuid-Engelse Southampton naar het Amerikaanse Plymouth in Massachusetts. Vandaag hoort u de uiteindelijke versie van de score. Maar eerst ter vergelijking nog een stukje uit de oorspronkelijke versie. Gecomponeerd door Miklos Roja. U hoort het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Roja zelf.

Muziek gecomponeerd door Miklos Rozsa, bedoeld voor de film Plymouth Adventure, maar uiteindelijk niet in deze versie te horen in die film. De komende drie kwartier kunt u gaan luisteren naar de score voor Plymouth Adventure, zoals die uiteindelijk wel te horen was. Opnieuw uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf.

In ongehoorde scores hoorde u vanavond muziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. En er is nog wat tijd over, daarom laten wij tot het programma van Marijke Ferguson nog horen Royal Chambers, een compositie opnieuw van Miklos Rozsa, maar ditmaal voor de film Diana.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Vandaag aandacht voor Aladdin, dat is een tekenfilm van Ron Clements en John Musker, gemaakt in 1992. De film, het mogen bekend zijn, gaat over de held uit Duizend en Eén Nacht, bekend door zijn wonderlamp. De muziek voor de film is geschreven door de Amerikaanse componist Alan Menken, geboren in 1949 in New Rochelle in New York. Een film gemaakt op teksten van Howard Ashman en Tim Rice. Howard Ashman overleed halverwege het productieproces en Tim Rice schreef de rest van de teksten. U kunt luisteren naar ongebruikte liedjes van Menken en Ashman voor de tekenfilm Aladdin. Uitgevoerd door zanger Bruce Adler, Brad Kane, Robin Williams, Lisa Longa en Regina Bell. En verder een studioorkest onder leiding van David Friedman. Hier is muziek uit de film Aladdin, een tekenfilm van Ron Clement en John Musker uit 1992. Althans, de ongebruikte liedjes uit die film.
1: In the palace right here lived a wicked wazir, the advisor to Sultan Hamed. And this part-time magician, this amateur seer, wished his boss, the good Sultan, dead. He was charming and slick, but unspeakably sick, this despicable parasite. What a villain, boo hiss, for the proof dear.

En dit waren ongebruikte liedjes uit de tekenfilm Aladdin van Ron Clements en John Musker uit 1992. Liedjes gecomponeerd door Alan Menken en de tekst was van Howard Ashman en Tim Rice. Zang hoorde u van Bruce Adler, Brad Kane, Robin Williams, Lee Salonga en Regina Bell. En verder een studioorkest onder leiding van David Friedman. En daarmee besluiten we dit programma Ongehoorde Scores, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender, waar het tijd is geworden voor het programma Ongehoorde Scores. Hierin vanavond muziek uit Barbarella, een film van Roger Vadim uit 1968 met Jane Fonda in de titelrol. Allereerst muziek van Michel Magne, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf. Er zit een co-compositie in van Jean-Claude Petit en een gitaarsolo van Manitas de Plata.

een studioorkest onder leiding van Michel Magne, met een compositie van diezelfde Michel Magne samen met Jean-Claude Petit uit de film Barbarella. Michel Magne wordt vermeld als componist van de Barbarella-score, maar veel muziek komt van de music supervisor Bob Crewe en ook van de dirigent van het studioorkest Charles Fox. De muziek die we nu gaan draaien wordt uitgevoerd door de Bob Crewe Generation Orchestra en de liedjes worden gezongen door de Glitterhouse en Bob Crewe en tot slot ook nog door de Young Lovers.

Het afgelopen halve uur hoorde u muziek uit de film Barbarella, die werd gecomponeerd door Charles Fox en Bob Crewe en werd uitgevoerd door de Bob Crewe Generation Orchestra. De liedjes werden gezongen door The Glitter House en Bob Crewe en ook door The Young Lovers. Het programma Ongehoorde Scores wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 53 in de reeks Jazz in de Film. En een vijfde aflevering over Leonard Bernstein. Amerikaans componist die leefde van 1918 tot 1990. In 1959 komt zijn balletmuziek uit West Side Story. In een choreografie van Jerome Robbins. Muziek dus uit West Side Story. Hier is een theaterorkest onder leiding van Robert Prince.

Uit 1959 deze balletmuziek uit West Side Story door een theaterorkest onder leiding van Robert Prince. Filmmuziek van Leonard Bernstein in The Sound of Movies. En 1963 nu, Alfred Drake en Roberta Peters, zij zingen Leonard Bernstein in songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Met verder ook de Ray Charles Singers en Enoch Light en zijn orkest.